Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar,

overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het

Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen ervan.

af. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: samen. Miley Cyrus, End of the World.
1: Richard Klopper.
0: Goedemorgen. Of ik vroeger ook een Barbie-pop heb gehad. Nee, wel de man van 6 miljoen met zo'n speciaal oog wat hij dan had. Hè. Dat was lang geleden. Hè. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Fans Joy deed de opening en dit is Mary J. Blige.

0: download.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Het aangevraagde interpellatiedebat over de dienstverlening van Rheden aan Rozendaal gaat niet door. De gemeenteraad wees het verzoek aan het begin van de vergadering af. Van de 26 aanwezige raadsleden stemden 22 tegen en 4 voor. Voor stemden de 3 raadsleden van Volkspartij Politiek Rheden en 1 raadslid van D66. De VPR wilde het college ondervragen over de financiële afspraken met Rozendaal en de vraag of de buurgemeente mogelijk jarenlang niet kostendekkend heeft betaald.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Plant Pink. Nou, misschien wel iets langer in je bed kunnen liggen vandaag op deze vrijdagochtend. Ja, het ging met pijn en moeite uit bed rollen. Maar het is gelukt hoor. Het was allemaal krap aan om richting de studio te komen.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, maar hier en daar ook wat bewolking. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

typische jaren 80 sound in de ochtendshow op studiereden Bronski Beat. En als je Bronski Beat zegt, dan zeg je meestal Jimmy Somerville. En op internet zijn leuke filmpjes te vinden dat er een straatartiest met een gitaartje ergens een liedje aan het zingen is. En dan komt Jimmy Somerville voorbij, die is dan toevallig zijn hondje aan het uitlaten. En dan zingen ze het liedje van hem. Dus op een gegeven moment zegt hij dan, kom maar even hier, dan ga ik lekker meezingen. Heel leuk is om dat te zien. Zoek het maar eens even op internet.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond trekt de bewolking weg en breekt de zon door. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht koelt het onder heldere condities af naar 11 graden. Morgen is er een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden bij een matige westenwind. Het weekend ziet er ook prima uit, want het blijft overwegend droog met een mix van stapelwolken en zon. De temperatuur blijft op een aangenaam niveau van 23 tot 25 graden bij een matige westenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

weken terug zong ze het volkslied bij de Formule 1-wedstrijd op Zandvoort. Dit was Sarah, Are You Sorry Now, in de ochtendshow op Studiereden. De eerste uurtje zit er alweer bijna op. We gaan straks luisteren naar het nieuws vanuit Hilversum. We hebben natuurlijk ook verkeersinformatie, dat hoor je van de ANWB. Staan er lekkere tracks klaar? Camber Whitcomb bijvoorbeeld, naar die barge.

0: een uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
1: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondia.

0: Mauritius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
1: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
0: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Calvin Harris.
1: Richard Klopper.
0: En Aya Marrer, 2012 komt dit liedje vandaan. Goedemorgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de ochtendshow hier op Studio Reden. Wat staat klaar? Jonas Bloem, My Life naar Aereo Speedwagon.

0: Reden of studioreden.nl.
1: Het aangevraagde interpellatiedebat over de dienstverlening van Reden aan Rozendaal gaat niet door. De gemeenteraad wees het verzoek aan het begin van de vergadering af. Van de 26 aanwezige raadsleden stemden 22 tegen en 4 voor. Voor stemden de 3 raadsleden van Volkspartij Politiek Reden en 1 raadslid van D66. De VPR wilde het college ondervragen over de financiële afspraken met Rozendaal en de vraag of de buurgemeente mogelijk jarenlang niet kostendekkend heeft betaald.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden die klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen het, maar documenten, ingezien door persbureau Reuters, wijzen wel die kant op. En ook Zwitserland is door naar de 8e finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Knopendel en afrit Leerdam, heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dit in de ochtendshow op Studio Reden. Iedere werkdag tussen 6 en 9. Radio, televisie en online. DB Plus zijn we tegenwoordig ook te beluisteren. In de allerbeste digitale kwaliteit. Kanaal 7B, dat is het netwerk Ede Arnhem. Scan hem even opnieuw in. Zet hem vast op voorkeuzezender 1. Dan ga je zo direct luisteren naar onder andere Jason Derulo. Eerst gaan we luisteren naar Timbaland en Bombay Public.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag is er een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden bij een matige westenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het helder. De minima liggen rond 11 graden. Het weekend ziet er ook prima uit, want het blijft overwegend droog met een mix van stapelwolken en zon. De temperatuur blijft op een aangenaam niveau van 23 tot 25 graden bij een matige westenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

afspraak staat hoor. Ik ontmoet je halverwege. Alleen de tijd moeten we er even afspreken, maar dat komt er wel denk ik. Hè. Dit waren Suzanne en Freek. Halverwege daarvoor Paul King met zijn band King Love and Bright. Straks het nieuws van 8 uur vanuit Hilversum. We hebben Jackie Graham ook nog klaarstaan. Naar Shaboes.

0: 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
2: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
3: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
1: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd.

En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wakker geworden vanochtend vroeg. Heel anders dan dat het bij mij klonk vanochtend vroeg. Olivia Dien was dit.
1: Richard Klopper. Je beleeft
0: het hier. Welkom terug bij het laatste uurtje van de ochtendshow hier op Studioreden. We gaan nog even lekker uitpakken met de fijne tracks. Taylor Swift komt eraan. George Ezra. Nu gaan we kijken en luisteren of Waylon wakker is.

0: hoogste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: op studioreden.nl.
1: Het aangevraagde interpellatiedebat over de dienstverlening van Reden en Rozendaal gaat niet door. De gemeenteraad wees het verzoek aan het begin van de vergadering af. Van de 26 aanwezige raadsleden stemden 22 tegen en 4 voor. Voor stemden de 3 raadsleden van Volkspartij Politiek Reden en 1 raadslid van D66. De VPR wilde het college ondervragen over de financiële afspraken met Rozendaal en de vraag of de buurgemeente mogelijk jarenlang niet kostendekkend heeft betaald.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Shakira in de ochtendshow hier op Studio Reden. Dan moet ik je eerlijk zeggen, ik heb mijn anderhalve week niet geschoren. Dus dat was vanochtend ook een bloederige aangelegenheid. Littekens die je mooi maken. Nou, dat was niet het geval hoor. Daarvoor was het Taylor Swift. En als we al het nieuws mogen geloven, aankomend weekend gaat ze trouwen in Madison Square Garden met een voetbalster. Travis Kelce, dat is voetballen met zijn ovale bal, weet je wel, daar in Amerika. Straks de hoofdpunten van het nieuws.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Maar er is nog veel meer geld nodig, zegt het Rode Kruis. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag bijvoorbeeld al naar de huisarts. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Deil en afrit Arkel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

heerlijk wakker worden. Zo eventjes tussen neus en lippen door. Richting de wastafel. Even een lekkere lap door je gezicht halen. En even de tanden poetsen. Het waren de spinners. Ook wel beter bekend onder de naam de Detroit Spinners. Of de Motown Spinners. Dat had te maken dat de verwarring was met een band uit Engeland. Uit Verenigd Koninkrijk. Die heette de Spinners. Daarvoor was het Olivia Roderico. Drop Dead hier in de ochtendshow. Jan met het weer van Reden Roosendaal. Straks. We gaan

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is er een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden bij een matige westenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het helder. De minima liggen rond 11 graden. Het weekend ziet er ook prima uit, want het blijft overwegend droog met een mix van stapelwolken en zon. De temperatuur blijft op een aangenaam niveau van 23 tot 25 graden bij een matige westenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Vaak dan ben ik in de ochtendshow en ze pakken alles tussendoor. Ik ben toch ook gek op mijn tussendoortjes. Maar dat heeft te maken met dingetjes waar calorieën op staan. Daar moet je wel mee uitkijken trouwens. Daarvoor was het Jan. Je hoorde vandaag nog diverse keren voorbij komen met weerupdates voor Rede Roosendaal en het weer voor aankomend weekend. Wat gaan we dat doen vandaag? We hebben natuurlijk allemaal Absolute Classics voor je. Om 12 uur gaan we het laatste broodtrommeltje uitpakken. Om 4 uur is Daniel hier weer van de partij. De voorraadkasten zijn allemaal aangevuld. Dus die kan allemaal lekker losgaan tussen 4 en 7. En tussen 7 en 9 Disco Classic. En we laten je achter met Whitesnake. Is This Love? Tot straks.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
1: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
0: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
0: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: Het monumentale kerkgebouw De Sprang aan de Fabiusstraat in Velp krijgt een grote restauratie. Erfgoedorganisatie Boei heeft het pand overgenomen met de afspraak dat het een maatschappelijke functie behoudt. De voormalige kerk uit 1905 wordt sinds 2022 niet meer gebruikt voor kerkdiensten. Vooral de kap van het gebouw moet worden aangepakt. De restauratie start naar verwachting in het najaar en moet in de zomer van 2027 klaar zijn. Boei zoekt nog een hoofdhuurder. Vanaf augustus vindt daar in De Sprang eerst nog het reizigersfestival plaats.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Hun zaken duurden te lang en daarom kregen ze strafvermindering, meldt RTL Nieuws. Verdachten die hebben recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn, maar zaken duren regelmatig te lang. De Duitse regering komt met plannen om de economie er weer bovenop te helpen. Door nieuwe belastingregels gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting betalen. Ook mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten gaan werken. Bij het reddingswerk in Venezuela is na 8 dagen nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 10 minuten vertraging. En op de A15 Rotterdam richting Nijmegen, bij afrit Arkel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is er een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden bij een matige westenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het helder. De minima liggen rond 11 graden. Het weekend ziet er ook prima uit, want het blijft overwegend droog met een mix van stapelwolken en zon. De temperatuur blijft op een aangenaam niveau van 23 tot 25 graden bij een matige westenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits van vrijdag. Wel een vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar heb je 5 minuten op onthoud. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum gebeurde bij afrit Leerdam een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de A15 richting Gorkum gebeurde eerder bij afrit Leerdam een ongeluk. De weg is vrij, maar reken nog op 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan weinig files, zoals gebruikelijk op de vrijdagochtend. Wel heb je vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij Waardenburg een kwartier op onthoud. En naar de A12, Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de M50, Emmeloord richting Zwolle, bij knooppunt Hattemerbroek 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet van je zomer.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden onderweg. Je hebt vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel doe je er een kwartier langer over. De A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 20 minuten vertraging. En tot slot op de N50, Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 25 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn gebeurde bij knooppunt Beekbergen een ongeluk. Eén rijstrook is open en daardoor heb je een uur vertraging. En de andere kant op de A50 richting Apeldoorn, tussen Apeldoorn en afrit Loenen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wel, goedemiddag.
1: Richard Klopper.
0: Hate That I Made You Love Me. Nou, dat kwam er in één keer goed uit, gelukkig, op de vrijdagmiddag. Gebeurt dit niet al te vaak. Daarvoor was het Maroon 5 die deed de opening van het lunchpakket vandaag met Moves Like Jagger. En de fans van Ariana Grande, die zaten toch eventjes een beetje in de piepzak. Het concert in Brooklyn en Boston is een paar dagen uitgesteld wegens problemen met de productie. De veiligheid kon niet gewaarborgd worden. Wat hebben we klaarstaan in het broodrommeltje? Brush It komt er zo dadelijk aan. We gaan eerst spinnen met Kylie Minogue.

0: studioreden.nl.
1: Het monumentale kerkgebouw De Sprang aan de Fabiusstraat in Velp krijgt een grote restauratie. Erfgoedorganisatie Boei heeft het pand overgenomen met de afspraak dat het een maatschappelijke functie behoudt. De voormalige kerk uit 1905 wordt sinds 2022 niet meer gebruikt voor kerkdiensten. Vooral de kap van het gebouw moet worden aangepakt. De restauratie start naar verwachting in het najaar en moet in de zomer van 2027 klaar zijn. Boei zoekt nog een hoofdhuurder. Vanaf augustus vindt daar in De Sprang eerst nog het Reizigersfestival plaats.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

in de studio reden. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent in de grootste kantine van de Veluwe Zoom. Shakira was dit zo. Ik zag het toch een paar dagen geleden op hun tribune zitten. Bij het WK in Amerika. We gaan het niet over Nederland zelf wel hebben. Nee, want die zijn inmiddels al teruggevlogen naar huis. Maar wel met een dikke smaal. En nu snap ik het een beetje. Want ze krijgt 60 miljoen euro terug van de Spaanse Belastingdienst. Ik zeg tjaka. Dit zijn de Pointer Sisters.

kijk even naar buiten. Ja, ik heb hem gezien. Alvaro Soler heeft dat een stukje verder in Europa ook gedaan. Wel in de goede tijd zo, hè? Want dan ziet hij die zon natuurlijk niet. Duitse vader, Spaanse moeder. En dan krijg je dit als resultaat. En daarvoor de Pointer Sisters, ondergewaardeerd liedje. En de hoorn weer bij ons. Dare Me in het lunchpakket. We hebben nog op de planning staan. We hebben Jan bij het weer van Reden Roosendaal nog straks. We hebben ook nog de kantineknaller. Als je er eentje weet, laat het even weten via studio@studioreden.nl. De hoofdpunten worden nieuws. Die komen eraan van half 1. Verkeersinformatie. Brivelenay komt er ook aan. Maar eerst is deze aan de beurt. Dat is Robert Vink.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Het Nederlands Forensisch Instituut kan met nieuw explosieve onderzoek bewijzen dat iemand een aanslag heeft gepleegd of wilde plegen. Het zogenoemde flitspoeder van een explosief kan niet toevallig op iemands huid of kleding worden gevonden, zo blijkt. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen omgekomen. De overvolle passagiersbus reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. En ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Jaarlijks krijgt de nationale ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog, bij 20 graden aan zee tot 24 in het binnenland.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is bij afrit Geldermalsen een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 25 minuten op onthoud. De A50 Arnhem richting Apeldoorn bij afrit Hoenderloo 20 minuten vertraging. En de andere kant op de A50 richting Os bij knooppunt Valburg 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Vrijdagmiddag, temperatuur is aangenaam. Lekker luisteren tussen de middag naar het lunchpakket op Studiereden. Dit was Riven Lede voor de fans die haar een keer willen horen. Bij een optreden dicht in de buurt. 23 augustus, Hasselt, België. Daar is het, ja. Dat heet Pukkelpop. Ja, dus iedereen met pukkels die mag komen. Ik mag komen. Ik zit even te kijken naar Jan. Nee, jij mag niet mee. Jan, die hebben hele gladde huid. Dus ik heb her en der wat pukkeltjes zitten. Dus ik mag er gratis heen volgens mij. Hè. We gaan de sfeerverlichting aanzetten voor Bill Withers.

grappige titel van het liedje ook wel, Beautiful Are You. Want Shakira die hadden we al gehad vandaag, hè. Dus ik was niet bij de les. Dit was Shakira samen met Beyoncé, Beautiful Are You. In het lunchpakket op studiereden. Straks het weer met Jan van Gelderen. Naar Joe. Just one.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is er een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden bij een matige westenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het helder. De minima liggen rond 11 graden. Het weekend ziet er ook prima uit, want het blijft overwegend droog met een mix van stapelwolken en zon. De temperatuur blijft op een aangenaam niveau van 23 tot 25 graden bij een matige westenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Daar zijn de meningen over verdeeld. Keep the fire burning. Wie is er niet groot mee geworden met het liedje van Gran McGray? Afgelopen dinsdag triest nieuws binnengekregen van het overlijden van Victor Willis. Dat was die politieagent van de Village People. Hij is overleden op 74-jarige leeftijd, één dag voor zijn verjaardag. En we eren hem vandaag hier in het lunchpakket op Studiereden. Straks om 4 uur, Daniel. Ik wens je toch een fijn weekend en tot

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann

Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij afrit Kerkdriel een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 25 minuten vertraging. En dan naar de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os ging het ook mis, maar dan bij knooppunt Bankhoef. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer kan omrijden over de A325 en de A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij afrit Kerkdriel 25 minuten vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens bij 7,5 uur vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekberg een uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en twee rijstroken zijn dicht. En op de A50 richting Os bij knooppunt Ewijk nog 5 minuten vertraging. Ook hier ging het eerder mis, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van €100 miljoen. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het al vroeg druk op de vrijdag met veel ongelukken rondom Arnhem, zoals op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Bij Zevenaar ging het mis. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekberg is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn hier dicht en dat kost je een kwartier. Dan nog naar de A2, Eindhoven richting Utrecht, bij Waardenburg 3 kwartier vertraging. En op de A348, Arnhem richting Zutphen, bij Dieren 1/2 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat al 180 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Vught en Waardenburg een half uur extra nodig. En vanuit Utrecht naar Eindhoven doe je er tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten langer over op de A2. Dan de A12 richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier extra door een ongeluk. Weg is weer vrij. En een klein stukje verderop voor de grensovergang. 5 minuten vertraging. Dan de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen ben je een uur langer onderweg. Er staat 15 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Westervoort 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je een 30 minuten vertraging tussen Veghel en Waardenburg. Het rijdt langzaam over 14 kilometer daar. Op de A2, maar dan de andere kant op, tussen Culemborg en Zaltbommel, doe je er 25 minuten langer over. A12 naar Duitsland, voor de Duitse grens, een kwartier extra. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor veel vertraging op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen moet je rekening houden met een uur extra. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Dan de N224 Arnhem-Veenendaal. Tussen de A12 en de N304 heb je een 30 minuten vertraging. En 20 minuten lang onderweg ben je op de N233 van Kesteren naar Veenendaal bij Rhenen. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland. Tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk doe je er ook 20 minuten.

vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er 250 kilometer file. Vooral op de A50 staat het stil. Daar kom ik zo bij. Want op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht moet je ook geduld hebben. Tussen Veghel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en Knoop het Waterberg 20 minuten vertraging. En verderop voor de Duitse grens heb je 20 minuten extra nodig ook. Dan op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Oss-Oost en Knoop het Bankhoef een kwartier vertraging. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar staat het stil tussen Knoop het Waterberg en Hoenderloo over 11 kilometer. De weg is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden doe je via Zutphen over de A12 en de A348. Op de N224 van Arnhem naar Veenendaal tussen de A12 en de N304 heb je een uur extra nodig. De N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen een half uur vertraging. De N304 van Ede naar Apeldoorn tussen Wekerom en Otterlo een half uur extra. En de N310 van Arnhem naar Elburg bij Otterlo, 3 kwartier vertraging. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen

A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo een uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht. Het verkeer richting Apeldoorn rijdt om via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. Op de N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de N304 heb je 3 kwartier vertraging. En op de N310 van Arnhem naar Elburg tussen de afrit Schaarsbergen en Otterlo staat 8 kilometer. Je doet er een uur langer over. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoord en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.

Confession of the Groove.

San Milieu, die kijkt naar boven naar een prachtige sterrenhemel en Dark Before the Dawn. We gaan nu naar de flits uit het verleden. Ja, de driewieler. Wie kent hem niet? In 1886 werd hij gemaakt door Otto Benz. Maakte toen zijn eerste proefrit met de driewieler. De wagen die wordt gezien als moeder van alle automobielen rijdt rond in Mannheim. Met zijn 0,9 paardenkrachten haalt hij een snelheid van maar liefst 16 km per uur. Dan denk je van dat is toch helemaal niks. Nou, voor

Olivier Mallard, die brak toen een snelheidsrecord voor stoomtreinen. Het gepaard is toen met 202 km per uur tussen Grantham en Peterborough. Dit record is daarna niet meer gebroken. Ook niet in maart 1999. Dus wat dat betreft een hele goede prestatie en toch iets wat je langer bij naam kunt houden. Dat is wel heel leuk. Goed, wij gaan door nu met muziek. Sam Smith is onderweg met I'm Not Here To Make Friends. En dat is jammer, want het is een hele uitgesproken kans om dat wel te gaan doen natuurlijk. Een beetje uitbreiding van de sociale kring is nooit verkeerd. Maar eerst gaan we naar Sheila en de Black Devotion. En dan heb ik het over die heerlijke plaat Spacer, die al zo vaak weer is gebruikt. Studio Reden.

5. Dan zit je nog lekker binnen aan je frame boven. Misschien wel ergens op een buitendakterras voor het werk. Hoe heerlijk is dat? Ga er lekker van genieten. Dat doen we hier ook met z'n allen. We gaan naar Henrique Iglesias.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechtbank vindt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Er werd nog even gezocht naar een 3de persoon, maar die bleek er niet te zijn. De sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. Het weer morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Gelderland loopt het op veel wegen behoorlijk vast. En dat komt voor een groot deel door de afgesloten A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Die is al uren dicht bij Hoenderlo door een gekantelde vrachtwagen. En dat gaat nog uren duren. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo staat het stil over 10 kilometer. Verkeer richting Apeldoorn rijdt om via Arnhem en Zutphen. En daardoor is het ook weer vastgelopen op N-wegen in Gelderland. Mensen gaan toch omrijden. Over de N224 van Veenendaal naar Arnhem doe je er een half uur langer over tussen de A30 en de N304. En van Arnhem naar Veenendaal tussen de A12 en de N304 heb je 20 minuten vertraging. Dan de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Wageningen en de aansluiting met de A50 een half uur extra. De N310 Arnhem-Elburg tussen de afrit Schaarsberg en Otterlo 3 kwartier vertraging. En op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel tussen Zuilichem en Rossum doe je er 20 minuten langer over. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: natuurlijk Keigo, Galit en Griffin en Save My Love. Altijd goed natuurlijk. Ik heb mijn liefde voor de Vrijmibo toch ook wel volop ten uiting gebracht. Want ik heb hier toch wat heerlijke dingen voor me staan. Lekker wat te drinken en wat kabeltjes en knuisjes. Heerlijk. Ja, ik hou ervan. Beetje die klassiekers natuurlijk. Chippies, wat nootjes. Ja, heerlijk jongens. Vrijmibo, ik hou ervan. Ik vind het fantastisch. Dat is een heerlijke opmaat naar het weekend, vind ik altijd. Nee, wat ook fijn is, is de muziek die we op klaar hebben staan voor je. Met onder meer Jill Stone en Tell Me What We're Gonna Do Now. Nou, we gaan zo meteen die platen allemaal draaien. Maar eerst is hier Change. En die hebben een Change of Heart. En hoe dat zit, dat hoor je nu.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

Ja, Jill Stone, tell me what we're gonna do now. Nou, dat zal ik je vertellen. Zometeen het weekendweerbericht van Jan van Gelder. Wat krijgen we het komende weekend voorgeschoteld qua weer? Blijft het warm? Gaat het afkoelen? Of wat gebeurt er? Maar nu eerst Kensington, dus blijf erbij, zou ik zo zeggen.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 21 tot 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. In de nacht verschijnen wat meer wolken. Het blijft droog en het kwik zakt naar een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt met mogelijk in de ochtend lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 25 graden met de hoogste maxima in de Achterhoek. Ook de dagen daarna is het Hollands zomerweer met 22 tot 25 graden en wolken en zon. Vooral dinsdag is kans op enkele buien. Eind volgende week gaat het kwik mogelijk flink omhoog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluiver, Timber en Somerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu vooral vertraging op de A50. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 35 minuten langer over. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoppen Waterberg 20 minuten extra. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. Dan de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Knoppen Waterberg en Hoenderloo een uur extra. De weg is daar al uren dicht vanwege het bergen van een gekantelde vrachtwagen. En dat blijft nog de komende uren zo. Je rijdt het beste om via Zutphen, onder andere over de A348. En daardoor loopt het ook vast op de N-wegen in de regio Arnhem en Apeldoorn. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Knoppen Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen Knoppen Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
3: Geniet

0: studioreden.nl. De gemeente Rheden moet het positieve resultaat over 2025 met 1,2 miljoen euro verlagen, na ingrepen van de accountant. Het overschot daalt van 6,8 miljoen naar 5,5 miljoen euro. Volgens het college gaat het niet om nieuwe uitgaven, maar om correcties in de verwerking van subsidies, onderhoudsreserves en afschrijvingen. De accountant ontdekte onder meer dat te weinig geld was gereserveerd voor onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Het college noemt de late accountantscontrole frustrerend en werkt aan verbetering van de financiële administratie.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Ja, mooie plaat van Lisa Doolittle en Pack Up. En wij gaan al onze spulletjes pakken en we gaan richting de luchtballon in de flits uit het verleden. Nou hoor, we gaan in 1987 mee met de eerste poging om met een hete luchtballon dat land zo oceaan over te steken. Nou, dat eindigde bijna in een drama. De Britse miljonair Richard Branson en zijn Zweedse co-piloot Per Lindstrand waren opgestegen in de Amerikaanse staat Maine. Na 48 uur moesten ze met de parachute van 20 meter hoog in het water springen om het vegen lijf te redden. Beide mannen werden gered gelukkig, dus dat is dan voor hun wel goed afgelopen. Maar helaas, de ballonvaart, ja, de poging om dat land zo oceaan over te steken mocht als mislukt worden beschouwd. Dat is toch jammer dan. Ja, en dan gaan we eens eventjes kijken naar een andere gebeurtenis. Een sportgebeurtenis in 1981 was er een enkel spel op Wimbledon. Dat werd gewonnen door de Amerikaanse Chris Evert Lloyd. Het dames enkel spel werd toen gewonnen. Dus dat is ook wel weer mooi. Goed, wij gaan door nu met muziek. Met straks nog hele fijne plaatjes die eraan zitten te komen. Maar eerst Soul Searcher en Can't Get Enough. En of we ook geen genoeg kunnen krijgen van deze plaat, dat moet blijken. We gaan hem nu horen op Studio Reden.
1: Studio Reden.

Ja, we gaan naar de dierentuin met Shakira. Hoe gezellig is dat? Zometeen de headlines en verkeersinfo van 5:30. Want op vrijdagmiddag is het ook extra druk. Want iedereen, en ook iedereen wil naar zijn weekend toe. Dat gaan we met z'n allen doen hier op Studio Reden. Met de lekkerste muziek. Dit is ook wel grappig hoor. De Romantics worden ingestart met Talking in Your Sleep. Het lijkt mij toch geweldig om iemand die in zijn slaap had om daar een gesprek mee te gaan voeren. Kijken wat er allemaal verteld wordt. Dat lijkt me hartstikke leuk. Nou, misschien komt het nog eens van. Wie zal het zeggen?

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie al bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Aan de Costa Brava in Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten er binnen blijven vanwege de hevige rook. Wegen zijn afgesloten. En in Teheran begint morgen de openbare rouwplechtigheid voor Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd aan het begin van de oorlog in het Midden-Oosten al gedood door Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. De burgemeester van Teheran verwacht miljoenen rouwenden. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A50 en omliggende wegen. De A50 Arnhem-Apeldoorn is namelijk nog steeds afgesloten door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer van Arnhem naar Apeldoorn rijdt het best om via Zutphen over de A12 en de A348. Op de N-wegen in de omgeving van Arnhem en Apeldoorn is het vastgelopen. Daardoor op de N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de N304 heb je 3 kwartier vertraging. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn tussen Wekerom en Otterlo 2 kilometer en 20 minuten vertraging. De N310 van Arnhem naar Elburg tussen Schaarsbergen en Otterlo doe je er 40 minuten langer over. En dan naar de N319, want daar is een ongeluk gebeurd. Dat is de weg voor de Winterswijk. Tussen Winterswijk en de Duitse grens is de weg in beide richtingen dicht. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: dit is het moment dat we eventjes lekker aan de vrijdagavond gaan denken. Want vrijdagavond is natuurlijk ook zo bij Studio Reden pizzaavond, ook in de zomer. Jawel hoor. Wij pakken vandaag een heerlijke ananaspizza. Die is toch lekker fris met dat warme weer zo. En ja, een heerlijk fantastisch idee. En we hebben natuurlijk lekker ijs in huis gehaald. En dit keer is het niet zomaar ijs. Nee, het is niet eens uit eigen streek. Maar wel uit eentje die ik ze aangeraden heb. Want ik kom uit het Gooi van oorsprong. Bij Hilversum, Bussum en zo die kant uit. En daar heb je ook Blaricum liggen. En in Blaricum heb je De Hoop. En die heeft echt fantastisch ijs. Als je ooit in die hoek komt, ga eens naar De Hoop en ga lekker ijs halen. Want dat hebben we nu ook hier in de studio.
1: Dit is Spitsuur.

Kind. Zometeen gaan wij richting het weerbericht van Jan van Gelderen. Wat krijgen we dit weekend voorgeschoteld qua weer en hoe begint de nieuwe week? Misschien weet hij het inmiddels al. We gaan het zometeen horen naar deze plaat van Cyril.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 21 tot 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. In de nacht verschijnen wat meer wolken. Het blijft droog en het kwik zakt naar een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt met mogelijk in de ochtend lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 25 graden met de hoogste maxima in de Achterhoek. Ook de dagen daarna is het Hollands zomerweer met 22 tot 25 graden en wolken en zon. Vooral dinsdag is kans op enkele buien. Eind volgende week gaat het kwik mogelijk flink omhoog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: en het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 160 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo 40 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met opruimwerk naar die gekantelde vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Beuningen en Kuik een half uur vertraging over 12 kilometer. En dat komt door een bermbrand. N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de N304 een half uur extra. En dat geldt ook voor de N304 van Ede naar Apeldoorn tussen de afrit Bekerom en Otterlo. De N310 Arnhem-Elburg tussen de afrit Schaarsberg en Otterlo heb je ook een half uur vertraging. En de N319 Winterswijk-Vorde is tussen de Duitse grens en Winterswijk in beide richtingen dicht door een ongeluk. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Knoopend Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en Knoopend Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen Knoopend Grijshoord en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Wie in juli of augustus met de auto of motor over de postbank rijdt, riskeert weer een boete van €129, inclusief administratiekosten. De boswachters en boa's zijn deze week alweer begonnen met controleren en schreven woensdag de eerste bekeuringen uit. Voor het derde jaar op rij is een deel van de postbank in deze zomermaanden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Na de zomer blijft het gebied alleen in de weekenden en op feestdagen afgesloten voor auto's en motorren.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

zover Electron. We gaan snel naar de flits uit het verleden. Ja hoor, in 2010 was het zover. Toen was er de 97e editie van de Tour de France. En die ging van start in Nederland. En nu is nog de grote vraag, waar was dat dan? Dat zal ik jullie vertellen. De renners reden de proloog in Rotterdam natuurlijk. Het publiek stond rijendik langs de route. En ik weet nog goed, 5 jaar later in 2015 haalde Utrecht, de stad Utrecht haalde de start van de Tour de France binnen. Als mede de hele regio. Dus dat was ook een feest van herkenning. Ik heb heel lang in die regio gewoond. Dus ik ben niet zo'n Tour de France kijker, maar toen keek ik wel. Dat vond ik wel leuk om zo die bekende plekken eens te zien. Ik ja, daar ben ik geweest en daar ben ik geweest. Ja, dat is lachen. Leuk. Goed, wij gaan snel door met muziek. Met zometeen Our City en Locked Away. Maar eerst gaan we naar de Emotions en Best of My Love. Een heerlijke klassieker op je radio bij Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, kunnen daar blijven. Het vorige kabinet wilde permanente bewoning voor maximaal 10 jaar toestaan, maar minister Buchholz zegt nu alleen in te willen grijpen als de situatie bijvoorbeeld onveilig is. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. En het kabinet wil dat alle studenten voortaan verplicht een stagevergoeding krijgen. Nu krijgen sommige studenten niks betaald. De hoogte van het bedrag wordt niet wettelijk vastgelegd, omdat de vergoeding per sector kan verschillen. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen, graad of 13 dan. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 25 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Meteren en Gorkum nog een kwartier extra. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. Ze zijn daar bezig met opruimwerk na dat ongeluk met die vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. De A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Nijmegen en Kuik een uur vertraging door een bermbrand. En de andere kant op tussen Haps en Malden doe je er daardoor 10 minuten langer over. De N310 van Arnhem naar Elburg bij Otterlo 25 minuten vertraging. En de N319 Winterswijk-Vorden is tussen de Duitse grens en Winterswijk in beide richtingen dicht. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

is dat James Morrison en Wonderful World. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Wat krijgt het weekend voorgeschoteld? Mocht je het gemist hebben, je hebt zometeen nog een herkansing om het te horen. Max en Lenny Grammers in de eerstvolgende. The Things I Love.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 21 tot 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. In de nacht verschijnen wat meer wolken. Het blijft droog en het kwik zakt naar een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt met mogelijk in de ochtend lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 25 graden met de hoogste maxima in de Achterhoek. Ook de dagen daarna is het Hollands zomerweer met 22 tot 25 graden en wolken en zon. Vooral dinsdag is kans op enkele buien. Eind volgende week gaat het kwik mogelijk flink omhoog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Fight for this love, Gerald Cole hier op Studio Reden. Dit was hem, Spitsjoe, voor deze vrijdag. Het weekend is in aantocht en dat gaan wij bij Studio Reden natuurlijk in stijl inluiden. Dat doen we elke week tussen 7 en 9 op die vrijdagavond. En dan past deze plaat ook eigenlijk fantastisch bij, dus dat is een hele mooie inleiding. The Jackson 5, I want you back. En ik wil je ook heel graag terug in de nieuwe week. Dus heel graag tot dan. Fijn weekend. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. En dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe lijkt erop van de regering. Het gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
4: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File door een autobrand op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg ben je een half uur extra kwijt. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dezelfde A2 maar dan van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is het oponthoud 1 uur. Dan de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. Een half uur vertraging. Door opruimwerk na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht en dat gaat nog een paar uur duren. Een brand langs de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo zorgt voor 3 kwartier vertraging tussen Nijmegen en Kuik. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.

0: 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer file. De vertraging is 50 minuten. Ze zijn daar een auto die is uitgebrand aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht. En er wordt een vrachtwagen geborgen op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je vanaf Schaarsbergen een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kanal 6. Oh.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
0: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
2: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
0: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn staat bij knooppunt Beekberg een file van 4 kilometer en de vertraging is 10 minuten. Zijn er 2 rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. En de N319 voor de Winterswijk is in beide richtingen dicht door een ongeluk bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Geniet

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
1: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
0: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
2: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
0: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.